0: parlamentarikerna och EU-kommissionen. Evenemanget ska bland annat ge de förslavades ättlingar ekonomisk, sociokulturell och psykologisk upprättelse. Slaveriets historia och dess rasistiska arv påverkar oss än idag. Det är viktigt att minnas vår historia och revolutionärer som Toussaint Louverture, som ledde kampen mot slaveriet i Haiti. Genom utbildning och samarbete, såväl på EU-nivå som internationellt, bekämpar vi rasism, ökar medvetenheten, jobbar för jämlikhet och skapar ett mer inkluderande och rättvist samhälle för alla.
1: Du har lyssnat på en podd från Europaparlamentet. Du hittar fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
2: Wat weet jij over de voorzitter van het Europees Parlement? Je kent misschien de naam van de huidige voorzitter en je gaat er vast van uit dat deze een belangrijke rol speelt in de Europese Unie. In deze podcast vertellen we je er meer over. De eerste stap om voorzitter van het parlement te worden zijn de Europese verkiezingen. Die vinden om de 5 jaar plaats, maar de parlementsleden kiezen hun voorzitter telkens voor een periode van 2,5 jaar. Dat is niet altijd zo geweest. Tot 1979 duurde de ambtstermijn van de voorzitter 1 of 2 jaar. Sindsdien vindt er bij elke zittingsperiode doorgaans een eerste verkiezing plaats in juli, tijdens de eerste plenaire vergadering na de Europese verkiezingen. 2,5 jaar later, halverwege de zittingsperiode, wordt dan een tweede verkiezing gehouden. De laatste verkiezing vond plaats op 16 juli 2024. Toen werd Roberta Metsola herkozen voor een tweede termijn, die normaal gezien loopt tot januari 2027.
3: This will remain the house of every person in Europe.
2: Dit parlement zal ook de komende zittingsperiode een parlement voor iedereen in Europa zijn. We moeten ons samen sterk maken voor een politiek van hoop, voor de droom die Europa is, voor de nog niet ingeloste belofte van onze voorgangers. Na 2,5 jaar voorzitter te zijn geweest, vertrouw ik er nog steeds op dat mensen weer met hartstocht kunnen geloven in ons project en er enthousiast over kunnen zijn. Dat ze er vertrouwen in kunnen hebben dat we een Europese ruimte kunnen scheppen die veiliger, eerlijker, rechtvaardiger en gelijker is. Dat we samen sterker en beter zijn. Dat ons Europa voor iedereen is.
3: And we are better. I believe that ours is a Europe for all.
2: Maar hoe wordt iemand gekozen tot voorzitter van het Europees Parlement? Kandidaten worden voorgedragen door 1 van de 8 fracties van het parlement of door een groep van tenminste 36 parlementsleden. De kandidaat die bij geheime stemming de absolute meerderheid van de stemmen behaalt, wordt voorzitter. Soms is daar meer dan 1 stemronde voor nodig. Als er na 3 rondes nog geen winnaar is, gaan alleen de 2 kandidaten die bij de 3e stemming het hoogste aantal stemmen hebben behaald, door naar de 4e en laatste stemronde. De voorzitter wordt gekozen bij een absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen en niet bij een absolute meerderheid van de parlementsleden. Dit betekent dat onthoudingen en ongeldige of blanco stemmen niet meetellen bij de telling van het totaal aantal stemmen. Zo werd Roberta Metsola in de 1e stemronde herkozen met 562 van de 699 uitgebrachte stemmen op een totaal van 720 parlementsleden. Een van de eerste taken die een pas verkozen voorzitter moet uitvoeren is het voorzitten van de plenaire vergadering. De voorzitter, momenteel dus Roberta Metsola, opent, schorst en sluit de vergaderingen. Ook beslist zij over de ontvankelijkheid van amendementen en over parlementaire vragen aan de Raad en de Europese Commissie. Daarnaast ziet ze erop toe dat parlementaire verslagen in overeenstemming met het reglement van het parlement worden opgesteld. Ze bewaakt de orde, geeft het woord, verklaart debatten voor gesloten, brengt zaken in stemming en maakt de stemmingsresultaten bekend. Verder is zij als voorzitter verantwoordelijk voor de toepassing van het reglement van het parlement. In het kader van deze verantwoordelijkheid coördineert ze alle activiteiten van het parlement en vertegenwoordigt ze de instelling in juridische zaken. Bovendien leidt ze de conferentie van fractievoorzitters en het bureau van het Europees Parlement, waar ook de 14 ondervoorzitters en 5 quaestoren deel van uitmaken. Zeggen deze termen je niks? Dan raden we je van harte aan om de

0: andere afleveringen van Vaktaal Verklaar te beluisteren. Daarin maken we je wegwijs in het Europese vakjargon. Een andere belangrijke functie van de voorzitter is die van vertegenwoordiger van het Europees Parlement, zowel in internationale betrekkingen als bij de andere Europese instellingen. Daarom maakt Roberta Metsola vaak officiële reizen naar alle hoeken van de wereld. Maar ook daar houdt het niet op. Ze neemt ook het woord op alle bijeenkomsten van de Europese Raad. Dan deelt ze mee wat het standpunt van het parlement is over de verschillende thema's op de agenda en gaat ze in debat met de staatshoofden en regeringsleiders. Door haar handtekening te zetten, stelt ze bovendien na de stemming in het parlement de begroting van de Europese Unie vast. Als er in het kader van de medebeslissingsprocedure moet worden onderhandeld met de Raad van de Europese Unie, dan kan zij het bemiddelingscomité van het parlement en de Raad voorzitten. Verder ondertekent ze samen met de voorzitter van de Raad alle wetgevingshandelingen die via de medebeslissingsprocedure worden aangenomen. Tot slot ontvangt de voorzitter van het parlement ook de aanvragen voor beschermheerschap, wat een manier is voor het parlement om zich aan een zaak te verbinden door er morele steun aan te verlenen. Elk jaar treedt het parlement, onder specifieke voorwaarden, als beschermheer op voor een beperkt aantal evenementen. Je merkt het, de voorzitter van het Europees Parlement speelt een sleutelrol in de Europese Unie en de functie houdt een heleboel verantwoordelijkheden in. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
1: Η Mercosur είναι μία ένωση χωρών της Λατινικής Αμερικής και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί εδώ και χρόνια να καταστήσει το εμπόριο με τη Mercosur ευκολότερο και πιο οικονομικό. Ωστόσο, οι προκλήσεις παραμένουν. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πύχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε τις ευκαιρίες και τις δυσκολίες που συνεπάγεται μια εμπορική συμφωνία με τη Mercosur, καθώς και τις προσπάθειες που καταβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενισχύσει τις σχέσεις με αυτόν τον σημαντικό εταίρο.

0: Na de val van het regime werd ze de langstzittende minister voor cultuur van Griekenland en hielp ze de Pan-Helleense socialistische beweging op te richten. Mercouri zette zich onvermoeibaar in om het culturele bewustzijn in Europa te vergroten. Vandaag de dag leeft haar nalatenschap voort via initiatieven zoals het programma Culturele Hoofdsteden van Europa en de Stichting Melina Mercouri. Je luistert naar een speciale reeks van onze podcast Geschiedenis en Feiten. In deze afleveringen vertellen we de verhalen van de mannen en vrouwen die Europa hebben gebouwd en vorm hebben gegeven aan de Europese waarden en identiteit. Dit zijn de moeders en vaders van Europa. Amalia Maria Mercouri werd geboren in Athene in 1920. Na haar acteeropleiding groeide ze al snel uit tot steractrice. Haar doorbraak kwam er in 1949 met het toneelstuk A Streetcar Named Desire, dat in het Nederlands onder meer is vertaald als Tramlijnbegeerte. Niet lang daarna won ze de Marika Kotopouli-prijs voor de beste vrouwelijke acteerprestatie. Haar eerste speelfilm, Stella, onder regie van Michalis Kakoyannis, oogste veel lof op het filmfestival van Cannes in 1956. Daar ontmoette ze ook de Amerikaanse regisseur Jules Dassin, haar toekomstige echtgenoot en medewerker. In 1960 won ze in Cannes de prijs voor de beste actrice voor haar rol in Never on Sunday, een film die 5 Oscar-nominaties in de wacht wist te slepen. Op 21 april 1967, toen ze in New York optrad, vernam ze dat een groep officieren de macht had gegrepen in Griekenland. Het was de start van de Griekse militaire dictatuur, die ook het kolonelsregime werd genoemd. Vanaf dat moment greep ze elke gelegenheid op het podium aan om de dictatuur te veroordelen met haar slogan "De democratie zal overwinnen." 7 jaar lang bleef het regime aan de macht. Al die tijd voerde ze campagne in de hele wereld door op te roepen tot een terugkeer naar de democratie. Toen de kolonels haar het Griekse staatsburgerschap afpakten, maakte haar dat alleen maar vastberadener.
1: En een vrouw, het is 4 uur, 4 uur.
2: Op een nacht om 4 uur belde de Daily Mail me om te zeggen dat ze mij mijn staatsburgerschap hadden afgepakt. Ik was de eerste bij wie ze dat deden. Slaapdronken en in gebroken Engels antwoordde ik: ik ben als Griekse geboren. Hij is als fascist geboren en als fascist zal hij sterven. Ik ben als Griekse geboren en ik zal als Griekse sterven.
0: Dreigementen en zelfs een moordaanslag konden haar wilskracht niet aan het wankelen brengen. Ze bleef haar strijd voeren via toespraken, concerten en interviews totdat de democratie werd hersteld in 1974. Toen ze terugkeerde naar Griekenland, hielp Mercouri de politieke partij PASOK, de Pan-Helleense Socialistische Beweging, op te richten. Bovendien werd ze in 1977 verkozen als lid van het Griekse parlement. Toen PASOK in 1981 de verkiezingen won, werd ze minister van cultuur. Ze was de eerste vrouw die deze functie bekleedde en werd de langstzittende minister van cultuur in de geschiedenis van Griekenland. Als minister hervormde ze het culturele leven. Ze maakte musea gratis toegankelijk voor de burgers, promootte onderwijs over erfgoed en gaf het startsein voor grote projecten zoals het Museum van de Byzantijnse Cultuur in Thessaloniki. Daarnaast startte ze een beroemde campagne voor de terugkeer van de Parthenon-Friezen.
3: Does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
2: Wat betekent Shakespeare voor Engeland? Of St. Paul's Cathedral? Wat betekent de Taj Mahal voor India? Wat zijn de fresco's in de Sixtijnse kapel voor Italië? De friezen van het Pantheon zijn onze trots. Ze zijn onze identiteit. Ze vormen de hedendaagse connectie met Griekse uitmuntendheid. Het zijn creaties die synoniem zijn met onze noties van democratie en vrijheid.
3: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
0: Haar meest permanente verwezenlijking op EU-niveau was de oprichting van het initiatief Culturele Hoofdsteden van Europa. In 1985 werd Athene de eerste culturele hoofdstad van Europa, nadat Mercouri de Europese ministers van cultuur ertoe had overgehaald cultuur een centrale plek te geven in de identiteit van de EU. Ze bevorderde ook culturele banden met Oost-Europa en dat al voor de val van het IJzeren Gordijn. In de vroege jaren 90 combineerde ze haar politieke loopbaan opnieuw met acteerwerk. Toen

PASOK in 1993 weer aan de macht kwam, nam ze opnieuw haar rol als minister van Cultuur op, waarbij ze zich inzette om cultuur met het onderwijs te verbinden. Melina Mercouri overleed in 1994 in New York. Bij haar begrafenis werd haar evenveel eer bewezen als een eerste minister, een teken van de diepe genegenheid die de Grieken voor haar voelden. Vandaag de dag leeft haar visie voort via de stichting Melina Mercouri, die de Griekse cultuur in de hele wereld helpt te bevorderen. Sinds 2007 reikt de stichting elk jaar de Melina Mercouri Theaterprijs uit aan een jonge actrice. Naast een geldprijs ontvangt de winnares ook de authentieke broche van Mercouri, die ze een jaar later aan haar opvolgster doorgeeft. Zo wordt de ziel van Melina Mercouri op het podium in leven gehouden. Zelf lag Mercouri niet wakker van titels of prijzen. Haar ging het om liefde. Haar liefde voor Griekenland en de liefde die ze terugkreeg. Haar stem en haar visie zijn ook nu nog een inspiratie voor generaties mensen. Dit was een podcast van het Europees Parlement.

0: În iunie 2023, Parlamentul European a devenit prima instituție internațională care a recunoscut comerțul transatlantic cu sclavi și sclavia drept crime împotriva umanității. Într-o rezoluție adoptată cu o foarte largă majoritate, eurodeputații au cerut instituțiilor și țărilor membre ale Uniunii Europene să recunoască oficial nedreptățile din trecut și crimele împotriva umanității comise împotriva persoanelor de origine africană și a persoanelor de culoare. Educația ocupă și ea un rol central în această rezoluție. Documentul recomandă țărilor Uniunii, printre altele, să introducă în programele lor școlare istoria persoanelor de origine africană și a persoanelor de culoare. În plus, Rețeaua Europeană împotriva Rasismului, în colaborare cu eurodeputații și Comisia Europeană, organizează în fiecare an, în jurul datei de 25 martie, Săptămâna de combatere a rasismului și de promovare a diversității. Ea urmărește, printre altele, să acorde reparații financiare, socioculturale și psihologice descendenților persoanelor care au îndurat sclavia. Istoria sclaviei și lunga sa moștenire rasistă continuă să ne afecteze societatea și astăzi. Este esențial să ne reamintim trecutul și să comemorăm activiștii precum Toussaint Louverture, care a condus lupta împotriva sclaviei în Haiti. Prin educație și măsuri coordonate la nivel internațional și în cadrul Uniunii Europene, se fac multe eforturi pentru a combate rasismul, a sensibiliza cetățenii, a promova egalitatea și a crea o societate mai inclusivă și echitabilă pentru toți. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
1: Pagalvojus apie Europos Parlamentą, dažniausiai prieš akis iškyla posėdžių salėje balsuojančių jo narių vaizdas. Iš tiesų, šie balsavimai vyksta tik kartą per mėnesį, plenarinės sesijos laikotarpiu. Bet kas yra šios plenarinės sesijos ir kokia būna jų eiga? Kas mėnesį, išskyrus rugpjūtį, parlamento nariai susirenka Strasbūre 4 dienų trukmės plenarinei sesijai. Kiekvienai plenarinei sesijai parengiama darbotvarkė. Reguliariai rengiamos ir papildomos sesijos, tačiau jos vyksta Briuselyje. Į komitetus ir frakcijas susibūrusiems parlamento nariams plenarinių sesijų posėdžiai reiškia teisėkūros darbų užbaigimą. Per plenarinės sesijas parlamento nariai dalyvauja priimant ES sprendimus ir išreiškia savo požiūrį Europos komisijai ir tarybai. Be to, Europos parlamento nariai per vadinamąją klausimų valandą Komisijai ir tarybai gali užduoti klausimus. Per plenarinius posėdžius parlamentas gali išreikšti savo požiūrį visomis jam svarbiomis temomis. Jis taip pat gali paprašyti Europos komisijos jam pateikti pasiūlymą aktualių klausimų. Be to, plenarinių posėdžių salėje europarlamentarai priima įvairias asmenybes, pavyzdžiui, valstybių vadovus ar aktyvistus. Tačiau daugiausia dėmesio per plenarinę sesiją skiriama diskusijoms ir balsavimams. Diskusijos ir balsavimai vyksta dėl įvairių tekstų, priklausomai nuo nagrinėjamos temos ir teisėkūros procedūros rūšies. Pavyzdžiui, nagrinėjami parlamento pranešimai dėl Europos komisijos pasiūlytų teisėkūros tekstų. Paprastai plenariniuose posėdžiuose iš pradžių dėl tekstų diskutuojama. Labai trumpas kalboms skirtas laikas priklauso nuo jo paprašiusių parlamento narių skaičiaus. Kitaip, nei gana trumpai trunkantys balsavimai, diskusijos gali trukti valandas, jeigu žodžio paprašo daug narių. Dažniausiai parlamento nariai kalba savo gimtąją kalbą. Jų kalbas sinchroniškai verčia vertėjai žodžiu į kitas oficialiąsias Europos Sąjungos kalbas. Po diskusijų balsuojama. Pavyzdžiui, balsuodami dėl parlamento pranešimo, parlamento nariai gali tekstą iš dalies keisti pakeitimais, jeigu jie nori tam tikrą turinį išbraukti, performuluoti, pakeisti ar papildyti. Iš pradžių parlamento nariai balsuoja atskirai dėl kiekvieno pakeitimo, o paskui dėl viso tokiu būdu pakeisto teksto. Viskas vyksta gana greitu tempu. Kartais balsuojama dėl vienas po kito sekančių šimtų pakeitimų. Dažniausiai parlamento nariai balsuoja pakeldami ranką. Daugumą konstatuoja plenarinio posėdžio pirmininkas. Žinoma, tokiais atvejais klysti negalima. Iškilus abejoniai, posėdžio pirmininkas paprašo elektroninio balsavimo, kad gautų tikslesnius rezultatus. Per plenarinę sesiją parlamentas sprendimus dažniausiai priima absoliučia balsavusiųjų dauguma, kurią sudaro daugiau nei pusė atiduotų balsų. Kad balsavimo rezultatas galiotų, reikia pasiekti kvorumą. Tai yra, balsuojant dalyvauti turi bent jau trečdalis Europos parlamento narių. Jei pirmininkas nusprendžia, kad kvorumas nepasiektas, balsavimas atidedamas iki kito posėdžio. Po balsavimo parlamento nariai gali vėl tarti žodį ir paaiškinti savo arba savo frakcijos pasirinkimą. Po balsavimo taip pat gali reaguoti komisija ir pateikti savo išvadas. Be abejo, per plenarines sesijas vyksta daug kitokios veiklos. Visko aprėpti vienoje tinklalaidėje neįmanoma. Pavyzdžiui, per plenarinę sesiją taip pat patvirtinamas metinis parlamento darbų kalendorius. Jame pažymėtos parlamento komitetų ir frakcijų darbo savaitės. Beje, diskusijos visada tiesiogiai transliuojamos Europos parlamento internetinėje svetainėje. Be to, lankytojai į Europos parlamentą patekti gali ir per plenarines sesijas. Smalsuoliai gali net šiek tiek pasėdėti posėdžių salėje ir stebėti veiksmą. Tai puikus būdas daugiau sužinoti apie plenarinių sesijų eigą ir patirti, kaip veikia demokratija. Šią laidą jums pristato Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite internetinėje platformoje Europarl Radio.
2: Mercosur is een bondgenootschap van landen in Latijns-Amerika en een belangrijke handelspartner van de Europese Unie. De EU zet zich al lang in om de handel met Mercosur makkelijker en goedkoper te maken, maar er zijn nog steeds hindernissen.
3: Je luistert naar Hoger Inzetten, Beter Wetgeven. In deze podcast gaan we dieper in op de kansen en uitdagingen die aan een handelsovereenkomst met Mercosur verbonden zijn. Daarnaast zullen we nagaan wat de EU doet om de banden met deze grote handelspartner aan te halen.
2: Laten we Mercosur eerst van naderbij bekijken en uitleggen wat het precies is. Mercosur staat voor Mercado Común del Sur, wat Spaans is voor Zuidelijke Gemeenschappelijke Markt. Je zou kunnen stellen dat Mercosur in sommige opzichten de Zuid-Amerikaanse tegenhanger is van de Europese Gemeenschappelijke Markt, die we vandaag de dag de eengemaakte markt noemen. En net als de EU is het een bondgenootschap van verschillende lidstaten. Mercosur werd in maart 1991 opgericht door Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay. Venezuela trad in juli 2012 tot Mercosur toe, maar werd in december 2016 om politieke redenen geschorst. Bolivia werd in juli 2024 lid van Mercosur. De lidstaten van Mercosur vormen een politiek en economisch blok. Het doel ervan is onderling nauwere banden te smeden op het gebied van cultuur, politiek en handel en om politieke en economische uitwisselingen met andere landen van de wereld te vergemakkelijken. De burgers van Mercosur-landen kunnen zonder beperkingen studeren, werken, reizen en wonen in de andere lidstaten.
3: Laten we nu wat dieper ingaan op de betrekkingen tussen de EU en Mercosur. De EU en Mercosur zijn belangrijke handels- en investeringspartners van elkaar. In 2023 voerde de EU voor zo'n 56 miljard euro aan goederen naar Mercosur uit. Denk daarbij onder meer aan machines, toestellen, chemische stoffen, geneesmiddelen en transportmateriaal. In 2022 voerde de EU ook voor 28 miljard euro aan diensten naar Mercosur uit. Voorbeelden daarvan zijn telecommunicatiediensten, zeevervoer en post- en koerierdiensten. Meer dan 30.000 kleine en middelgrote Europese ondernemingen voeren uit naar Mercosur. Bovendien is de EU de grootste buitenlandse investeerder in Mercosur. In 2021 had de EU in totaal 340 miljard euro in de regio geïnvesteerd. De EU voert ook heel wat producten uit Mercosur in, zoals mineralen, voedingsmiddelen, tabak en plantaardige producten. Enkel China voert meer producten uit Mercosur in dan de EU.
2: De EU heeft met bijna alle Latijns-Amerikaanse landen handelsovereenkomsten gesloten om de transatlantische handel te vergemakkelijken. Mercosur was lange tijd de enige grote handelspartner in de regio waar de EU nog geen overeenkomst mee had. Een vrijhandelsovereenkomst met Mercosur zou ertoe leiden dat de heffingen op een hele reeks producten worden afgeschaft en dat de administratieve romslomp bij douaneprocedures wordt beperkt. Zo zou de handel met Mercosur makkelijker en goedkoper worden. De onderhandelingen voor zo'n overeenkomst gingen al in 1991 van start en in principe waren ze in 2019 eindelijk afgerond. Maar binnen de EU kwam er tegenkanting, waardoor de overeenkomst niet werd bekrachtigd. De onderhandelingen werden in 2023 voortgezet, maar critici maakten zich zorgen over milieukwesties in Mercosur-lidstaten. Daarom werd als voorwaarde gesteld dat Mercosur zich moet inzetten voor de overeenkomst van Parijs en de strijd tegen ontbossing. De onderhandelingen tussen de EU en de vier stichtende leden van Mercosur werden in december 2024 beëindigd, maar het akkoord moet nog worden bekrachtigd. Bolivia was als recentste lid niet betrokken bij die onderhandelingen. Op de Mercosur-top in de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo ontmoette Ursula von der Leyen de presidenten van Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay. De voorzitter van de Europese Commissie vatte de inspanningen als volgt samen.
3: Deze overeenkomst is niet alleen een economische kans. Ze is een politieke noodzaak. We zijn gelijkgezinde partners. We hebben gemeenschappelijke wortels. Onze geschiedenis en cultuur zijn met elkaar vervlochten. We geloven allebei dat openheid en samenwerking de echte motor van vooruitgang en welvaart zijn. Ik weet dat er een sterke tegenwind waait die ons de kant van isolatie en fragmentering opstuurt, maar deze overeenkomst is onze duidelijke reactie daarop. We staan zij aan zij op het wereldtoneel als partners.
4: We staan samen op een global stage als partners.
2: Zoals voorzitter von der Leyen aangaf, is niet iedereen tevreden met het partnerschap tussen de EU en Mercosur. Zo komt er in de EU veel verzet tegen een mogelijke handelsovereenkomst uit de hoek van de landbouwers. Zij wijzen erop dat ze hun producten niet tegen dezelfde prijzen kunnen produceren en verkopen als de Mercosur-landen. In 2024 bereikten de protesten een hoogtepunt in landen als België, Frankrijk en Duitsland, waar landbouwers verschillende dagen op rij urenlang straten blokkeerden. Ook de bezorgdheid over ontbossing en de vernieling van het Amazonewoud overschaduwt de overeenkomst nog steeds. Critici geloven dat meer handel met Mercosur de gevolgen voor het milieu alleen maar zal verergeren. Daarnaast maken sommigen zich ernstige zorgen over de voedselveiligheidsnormen in de Mercosur-landen. Maar de Europese Commissie is ervan overtuigd dat deze zorgen ongegrond zijn. Ze wijst erop dat de handelsovereenkomst met Mercosur nu ook verplichtingen op het gebied van milieubescherming bevat. Verder voert de commissie aan dat er zal worden samengewerkt voor de bescherming van arbeidsrechten en normen op het vlak van voedselveiligheid en dierenwelzijn. Daarnaast zijn er in de overeenkomst quota en beperkingen opgenomen voor gevoelige landbouwproducten uit de Mercosur-landen, zoals gevogelte, rundvlees en suiker. Op die manier kunnen deze producten niet in grote hoeveelheden worden ingevoerd. Tot slot zijn er ook controles op ingevoerde levensmiddelen gepland om te garanderen dat deze importproducten aan de EU-regels voldoen.
3: Het standpunt van de Europese Commissie is dus duidelijk, maar het parlement is niet eens gezind over de overeenkomst. Sommige parlementsleden willen het partnerschap met Mercosur naar een hoger niveau tillen, terwijl anderen er net sterk tegengekant zijn. De tegenstanders kiezen de kant van de Europese landbouwers, die vrezen voor oneerlijke concurrentie met Mercosur. Maar volgens Gabriel Mato, de hoofdonderhandelaar van het parlement voor de vrijhandelsovereenkomst, is dat het probleem niet.
2: Door te weigeren deze overeenkomst te bekrachtigen, worden de problemen van de landbouwsector niet opgelost, maar verspreiden we de boodschap dat Europa geen leider wil zijn en anderen liever laat profiteren van onze opportuniteiten.
3: Om de deal tussen de EU en Mercosur af te ronden en in voegen te laten treden, is groen licht nodig van zowel het parlement als de EU-landen. Het valt nog af te wachten of de EU en Mercosur een nieuw hoofdstuk kunnen starten in hun betrekkingen. Een hoofdstuk met nieuwe kansen voor beide regio's, waarin ze de hindernissen kunnen overwinnen waar ze al zo lang tegenaan lopen. Eén ding is zeker, het partnerschap tussen de EU en Mercosur is een netelige kwestie die een voorzichtige aanpak vergt. Niemand kan met zekerheid zeggen hoe lang het zal duren om overeenstemming te bereiken over alle aspecten ervan.
2: Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.

0: Stel je dit even voor. Het is nog vroeg in de ochtend en je bent in het treinstation. De geuren van gebakjes, koffie en metaal hangen in de lucht. Je ziet de namen van steden in verschillende talen, soms zelfs in een ander alfabet, flikkeren op de vertrekborden. Twee vrienden nemen afscheid van elkaar. Iemand anders controleert voor de derde keer zijn rugzak. En jij hebt een kaartje in de hand dat niet alleen voor één bestemming geldig is, maar voor meerdere. Een kaartje dat niet weergeeft waar je naartoe gaat, maar wel hoe lang je wilt reizen. Dat kaartje is een Interrail-pas. Interrail maakt al sinds 1972 deel uit van het Europese verhaal, met als kernidee dat echte verbinding pas ontstaat wanneer je onderweg bent. Je reist langs steden en stations en ontmoet onbekenden die dezelfde reis maken. Voordien, sinds 1959, bestond er ook al de Eurailpas, waarmee bezoekers van buiten Europa per spoor door een aantal Europese landen konden reizen. Maar voor de mensen die in Europa woonden, bestond zoiets niet. Mensen begonnen zich af te vragen waarom er geen vergelijkbaar kaartje was voor Europese burgers. Het antwoord op die vraag kwam er in 1972. Dat jaar werd het 50-jarige bestaan gevierd van de Internationale Spoorwegunie, een organisatie die werd opgericht in 1922 om de Europese spoorwegsystemen na de Eerste Wereldoorlog opnieuw op te bouwen en met elkaar te verbinden. Dit jubileum was een uitgelezen kans om met iets innovatiefs te komen. Een treinkaartje waarmee jongeren vrij door Europa konden reizen. Dit eenmalig verkrijgbare kaartje, dat de naam Interrailpas kreeg, gaf jongeren tot 21 jaar de kans om vrij met de trein door 21 landen te reizen. Al snel bleek hoe groot de belangstelling was. Er werden zo'n 100.000 kaartjes verkocht. De vraag was zo groot dat de Internationale Spoorwegunie besloot het aanbod permanent te maken. Maar daar eindigt het verhaal van Interrail niet. Wat betekent het vandaag de dag voor jou? We zijn nu meer dan 50 jaar verder en de rijkwijde van Interrail is alleen maar uitgebreid. Met een Interrail Global Pass kun je nu door 33 landen reizen, van de Griekse eilanden tot de Noordpoolcirkel. Iedereen kan er gebruik van maken en er zijn verlaagde tarieven voor alle reizigers onder de 28 of boven de 60. Wil je zelf een Interrail Pass kopen? Dan hoef je enkel naar de website interrail.eu te surfen en aan te geven hoe lang je wilt reizen. De langste periode die je kunt kiezen is 3 maanden. Een treinavontuur was nog nooit zo eenvoudig. Met de pas reis je dus vrij door Europa. Hoge snelheidstreinen, regionale lijnen, nachttreinen en op sommige plaatsen zelfs veerboten maken allemaal deel uit van hetzelfde netwerk. Let wel, in sommige treinen moet je een zitplaats reserveren. Je kunt een voorgestelde route volgen of je reis helemaal zelf uitstippelen. De flexibiliteit is ongetwijfeld de grootste troef van Interrail. En je kunt onderweg nog aanpassingen aanbrengen, afhankelijk van waar je reis je naartoe brengt. Dat betekent dat je langer kunt blijven in een stad die je hart sneller doet slaan. Je kunt ook van richting veranderen of spontaan uitstappen, gewoon omdat de plaatsnaam je aanspreekt. Het biedt je de kans om het onbekende tegemoet te gaan en verder te kijken dan de gebruikelijke toeristische trekpleisters. En ook al reis je alleen, je zult onderweg al snel andere reizigers ontmoeten. Interrail is zo'n populair initiatief geworden dat alleen al in 2024 meer dan 746.000 kaartjes werden verkocht, samen goed voor meer dan 1,4 miljard afgelegde kilometers. Maar wat maakt Interrail zo belangrijk? Door ervoor te kiezen om per spoor te reizen, draag je bij aan duurzamer toerisme en help je de negatieve gevolgen van de reissector voor het klimaat te verminderen. De Griekse Stefania Skevi was 24 jaar toen ze vertrok met een rugzak vol snacks en een Polaroid-camera. Ze volgde de mediterrane zon van Noord-Italië naar de Franse Riviera en reisde verder tot de historische stad Duinkerke. Ze vertelt ons hoe Interrail haar kijk op Europa veranderde.
1: Interrail heeft mijn begrip van afstand veranderd. Van de dromerige kliffen van Cinque Terre tot het grensdorpje Ventimiglia. Het ene moment ben je in Italië en het andere moment sta je bijvoorbeeld in Frankrijk. Je ontdekt steden die eeuwen van elkaar verwijderd zijn, wat betreft architectuur, het eten en het levensritme. Maar tegelijkertijd lijken ze ook op elkaar. Pleintjes komen steeds vertrouwder over. In cafés hangt dezelfde sfeer, ook al klinkt er een andere taal. Gesprekken draaien telkens weer om dezelfde onderwerpen. Identiteit, democratie en de toekomst. Zoveel verschillende talen. Maar diep van binnen toch hetzelfde Europa.
2: Καρδιά τους, η ίδια Ευρώπη.
0: In 2016 werden er politieke debatten gevoerd over Interrail. Het Europees Parlement benadrukte het potentieel van Interrail om stereotypen te doorbreken en jongeren uit heel Europa bij elkaar te brengen. Tegelijkertijd streefde het parlement ernaar om de pas nog toegankelijker te maken. Het idee was om Interrail minder te zien als vakantie en meer als een investering in leren, nieuwsgierigheid en een beter begrip van Europa. Parlementslid Manfred Weber formuleerde het idee als volgt. Wat als we in de toekomst alle Europese jongeren op hun 18e verjaardag een Interrailpas geven als geschenk van de Europese Unie? Zo krijgen ze 3 weken lang de kans te ervaren hoe het dagelijks leven in Europa eruit ziet. In 2018 werd dat idee werkelijkheid en zo ontstond Discover EU. Dat programma biedt 18-jarigen een gratis Interrailpas, zodat ze Europa op hun eigen manier kunnen ontdekken. De aanmeldingen worden 2 keer per jaar georganiseerd. Deelnemers moeten een korte quiz over de EU beantwoorden en wie geselecteerd wordt, wint een reispas. Maar er is 1 belangrijke regel. Ze moeten in de eerste plaats met de trein reizen. Discover EU is een initiatief van Erasmus Plus en bestaat vandaag de dag nog steeds. Wat begon als een eenmalig initiatief, groeide uit tot een soort overgangsritueel voor generaties jongeren. Vandaag de dag is de Interrailpas meer dan een treinkaartje. Het is een uitnodiging voor iedereen in Europa, ongeacht hun leeftijd. Een uitnodiging om in een trein te springen, grenzen over te steken en het Europese leven van dichtbij te ervaren. Dus hou je kaartje klaar en laat het avontuur beginnen. Dit was een podcast van het Europees Parlement.